0: zich ziet inzien. Dan is de grens voorbij voor die loch voor misschien.
1: Ik hoop aan erop.
0: Ziet er wel zo. Ik kan het zo, is wel niet meer schön. Ganz ohne Zweifel, den schieren Teufel. Ich ja, den hab ich schon gesehen. Hören Sie schon einmal.